0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel stappen elk uur enkele mensen uit de bus. De meeste nieuwkomers krijgen vandaag te horen dat er geen opvangplek is, behalve voor kwetsbare groepen. Zij ontvangen een loopbrief, een polsbandje en zoeken zelf naar onderdak. Het Rode Kruis deelt basisvoorzieningen uit bij het centrum. De Verenigde Staten waarschuwen dat strengere Europese regels voor methaanuitstoot de olie- en gaslevering aan Europa vanaf begin volgend jaar kunnen belemmeren. Amerika dreigt leveringen te stoppen als regels niet versoepeld worden. De methaanwet verplicht energieleveranciers hun uitstoot te registreren en te verminderen. Brussel overweegt eventuele versoepeling van de regelgeving. Wereldwijd zijn het afgelopen jaar 1121 nieuwe waterdieren ontdekt tijdens meerdere expedities van het Nippon Foundation Necton Ocean Census project. De meeste soorten zijn klein. Ontdekkingen vonden onder meer plaats bij Japan, Antarctica, Australië en Europa. Het kan ruim 13 jaar duren voordat nieuwe organismen worden beschreven in wetenschappelijke literatuur. In Oostenrijk is een 63-jarige oud-medewerker van de Binnenlandse Veiligheidsdienst veroordeeld tot ruim 4 jaar cel wegens spionage voor Rusland. De man gaf informatie, mobiele telefoons en een laptop aan de Russische inlichtingendienst. De link liep via het netwerk rond Jan Marsalek, voormalig topman van Wirecard. Justitie onderzoekt verdere betrokkenheid. Het weerbericht. Het blijft droog en de minima liggen rond 11 graden. Donderdag wisselen eerst wolkenvelden en zon elkaar af. In de loop van de dag breekt de zon steeds beter door. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws.
1: Muziek.
0: En entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel stappen elk uur enkele mensen uit de bus. De meeste nieuwkomers krijgen vandaag te horen dat er geen opvangplek is, behalve voor kwetsbare groepen. Zij ontvangen een loopbrief, een polsbandje en zoeken zelf naar onderdak. Het Rode Kruis deelt basisvoorzieningen uit bij het centrum. De Verenigde Staten waarschuwen dat strengere Europese regels voor methaanuitstoot de olie- en gaslevering aan Europa vanaf begin volgend jaar kunnen belemmeren. Amerika dreigt leveringen te stoppen als regels niet versoepeld worden. De methaanwet verplicht energieleveranciers hun uitstoot te registreren en te verminderen. Brussel overweegt eventuele versoepeling van de regelgeving. Wereldwijd zijn het afgelopen jaar 1121 nieuwe waterdieren ontdekt tijdens meerdere expedities van het Nippon Foundation Necton Ocean Census project. De meeste soorten zijn klein. Ontdekkingen vonden onder meer plaats bij Japan, Antarctica, Australië en Europa. Het kan ruim 13 jaar duren voordat nieuwe organismen worden beschreven in wetenschappelijke literatuur. In Oostenrijk is een 63-jarige oud-medewerker van de Binnenlandse Veiligheidsdienst veroordeeld tot ruim 4 jaar cel wegens spionage voor Rusland. De man gaf informatie, mobiele telefoons en een laptop aan de Russische inlichtingendienst. De link liep via het netwerk rond Jan Marsalek, voormalig topman van Wirecard. Justitie onderzoekt verdere betrokkenheid. Het weerbericht. Het blijft droog en de minima liggen rond 11 graden. Donderdag wisselen eerst wolkenvelden en zon elkaar af. In de loop van de dag breekt de zon steeds beter door. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel stappen elk uur enkele mensen uit de bus. De meeste nieuwkomers krijgen vandaag te horen dat er geen opvangplek is, behalve voor kwetsbare groepen. Zij ontvangen een loopbrief, een polsbandje en zoeken zelf naar onderdak. Het Rode Kruis deelt basisvoorzieningen uit bij het centrum. De Verenigde Staten waarschuwen dat strengere Europese regels voor methaanuitstoot de olie- en gaslevering aan Europa vanaf begin volgend jaar kunnen belemmeren. Amerika dreigt leveringen te stoppen als regels niet versoepeld worden. De methaanwet verplicht energieleveranciers hun uitstoot te registreren en te verminderen. Brussel overweegt eventuele versoepeling van de regelgeving. Wereldwijd zijn het afgelopen jaar 1121 nieuwe waterdieren ontdekt tijdens meerdere expedities van het Nippon Foundation Necton Ocean Census project. De meeste soorten zijn klein. Ontdekkingen vonden onder meer plaats bij Japan, Antarctica, Australië en Europa. Het kan ruim 13 jaar duren voordat nieuwe organismen worden beschreven in wetenschappelijke literatuur. In Oostenrijk is een 63-jarige oud-medewerker van de Binnenlandse Veiligheidsdienst veroordeeld tot ruim 4 jaar cel wegens spionage voor Rusland. De man gaf informatie, mobiele telefoons en een laptop aan de Russische inlichtingendienst. De link liep via het netwerk rond Jan Marsalek, voormalig topman van Wirecard. Justitie onderzoekt verdere betrokkenheid. Het weerbericht. Het blijft droog en de minima liggen rond 11 graden. Donderdag wisselen eerst wolkenvelden en zon elkaar af. In de loop van de dag breekt de zon steeds beter door. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel stappen elk uur enkele mensen uit de bus. De meeste nieuwkomers krijgen vandaag te horen dat er geen opvangplek is, behalve voor kwetsbare groepen. Zij ontvangen een loopbrief, een polsbandje en zoeken zelf naar onderdak. Het Rode Kruis deelt basisvoorzieningen uit bij het centrum. De Verenigde Staten waarschuwen dat strengere Europese regels voor methaanuitstoot de olie- en gaslevering aan Europa vanaf begin volgend jaar kunnen belemmeren. Amerika dreigt leveringen te stoppen als regels niet versoepeld worden. De methaanwet verplicht energieleveranciers hun uitstoot te registreren en te verminderen. Brussel overweegt eventuele versoepeling van de regelgeving. Wereldwijd zijn het afgelopen jaar 1121 nieuwe waterdieren ontdekt tijdens meerdere expedities van het Nippon Foundation Necton Ocean Census project. De meeste soorten zijn klein. Ontdekkingen vonden onder meer plaats bij Japan, Antarctica, Australië en Europa. Het kan ruim 13 jaar duren voordat nieuwe organismen worden beschreven in wetenschappelijke literatuur. In Oostenrijk is een 63-jarige oud-medewerker van de Binnenlandse Veiligheidsdienst veroordeeld tot ruim 4 jaar cel wegens spionage voor Rusland. De man gaf informatie, mobiele telefoons en een laptop aan de Russische inlichtingendienst. De link liep via het netwerk rond Jan Marsalek, voormalig topman van Wirecard. Justitie onderzoekt verdere betrokkenheid. Het weerbericht. Het blijft droog en de minima liggen rond 11 graden. Donderdag wisselen eerst wolkenvelden en zon elkaar af. In de loop van de dag breekt de zon steeds beter door. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
2: Nederland voert binnenkort de wet in die bedrijven verplicht om lonen transparant te maken. Werknemers mogen bekijken wat collega's in vergelijkbare functies verdienen. Werkgevers mogen bij sollicitaties niet meer vragen naar het vorige salaris. Bedrijven met meer dan 100 werknemers moeten vanaf 2027 rapporteren over loongegevens. Werkgevers en juristen vrezen extra lasten. Nu jongens van 3 en 5 jaar zijn alleen achtergelaten langs een landweg bij Monte Novo do Sul, ruim 60 kilometer ten zuidoosten van Lissabon. Ze zijn gevonden door een voorbijganger en opgevangen door de Portugese kinderbescherming. Hun moeder en stiefvader worden verdacht en zijn gezocht. De vader heeft aangifte gedaan. Supermarkten Aldi en Albert Heijn halen bakjes met cashewnoten en pinda's uit de schappen. In de producten kunnen metaaldeeltjes zitten. Het gaat bij Aldi om ongezouten cashewnoten van 170 gram met houdbaar tot 23 september 2026. En bij Albert Heijn om gezouten pinda's, extra groot, tot 4 november 2026. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hadden dinsdag een gespannen telefoongesprek over Iran. Trump wil via diplomatie een intentieverklaring bereiken met Iran, terwijl Netanyahu militaire actie wil hervatten. Sinds 8 april geldt een staakt het vuren, maar er vinden nog steeds wederzijdse aanvallen plaats. De VS en Israël verschillen al langer van inzicht. Dan lokaal nieuws. In Dijk en Waard wordt gewerkt aan een nieuwe coalitie van Lokaal Dijk en Waard, VVD, PRO, D66 en CDA. De partijen verwachten begin juni een coalitieakkoord te presenteren, waarna het nieuwe college ongeveer een maand later aan de slag kan. Onderwerpen als woningbouw, parkeren en duurzaamheid spelen een belangrijke rol in de onderhandelingen. Het weerbericht. Soms wat wolkenvelden, maar de zon komt ook regelmatig tevoorschijn. Het blijft droog en het is 18 graden vlak aan zee tot ruim 22 graden in het binnenland.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu jongens van 3 en 5 jaar zijn alleen achtergelaten langs een landweg bij Monte Novo do Sul, ruim 60 kilometer ten zuidoosten van Lissabon. Ze zijn gevonden door een voorbijganger en opgevangen door de Portugese kinderbescherming. Hun moeder en stiefvader worden verdacht en zijn gezocht. De vader heeft aangifte gedaan. Nederland voert binnenkort de wet in die bedrijven verplicht om lonen transparant te maken. Werknemers mogen bekijken wat collega's in vergelijkbare functies verdienen. Werkgevers mogen bij sollicitaties niet meer vragen naar het vorige salaris. Bedrijven met meer dan 100 werknemers moeten vanaf 2027 rapporteren over loongegevens. Werkgevers en juristen vrezen extra lasten. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hadden dinsdag een gespannen telefoongesprek over Iran. Trump wil via diplomatie een intentieverklaring bereiken met Iran, terwijl Netanyahu militaire actie wil hervatten. Sinds 8 april geldt een staakt het vuren, maar er vinden nog steeds wederzijdse aanvallen plaats. De VS en Israël verschillen al langer van inzicht. Supermarkten Aldi en Albert Heijn halen bakjes met cashewnoten en pinda's uit de schappen. In de producten kunnen metaaldeeltjes zitten. Het gaat bij Aldi om ongezouten cashewnoten van 170 gram met houdbaar tot 23 september 2026. En bij Albert Heijn om gezouten pinda's, extra groot, tot 4 november 2026. Dam lokaal nieuws. In Dijk en Waard wordt gewerkt aan een nieuwe coalitie van Lokaal Dijk en Waard, VVD, PRO, D66 en CDA. De partijen verwachten begin juni een coalitieakkoord te presenteren, waarna het nieuwe college ongeveer een maand later aan de slag kan. Onderwerpen als woningbouw, parkeren en duurzaamheid spelen een belangrijke rol in de onderhandelingen. Het weerbericht. Soms wat wolkenvelden, maar de zon komt ook regelmatig tevoorschijn. Het blijft droog en het is 18 graden vlak aan zee tot ruim 22 graden in het binnenland. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En?
4: Nog geen aluminium plafond?
3: Dan is het tijd om eens te kijken op aluminium.

0: aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
1: Maar ook de hits van nu.
2: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Polie- en marineeenheden stonden de afgelopen weken in West-Afrika tweemaal klaar om crimineel Jos Leidekkers te arresteren. Maar beide acties gingen op het laatste moment niet door, meldt de Telegraaf. Leidekkers werd bij verstek veroordeeld tot 24 jaar cel en zou zich in Sierra Leone ophouden. De reden voor het afblazen blijft onbekend. De Filipijnse autoriteiten hebben opdracht gekregen om senator Ronald de la Rosa te arresteren op verzoek van het internationaal strafhof. Het Hoge Rechtshof wees gisteren zijn verzoek tot uitstel af. De la Rosa wordt verantwoordelijk gehouden voor executies tijdens de oorlog tegen drugs onder voormalig president Duterte, die sinds maart vorig jaar vastzit in de Scheveningse gevangenis. Het Amphia ziekenhuis in Breda toont sinds deze week een transparante zuil met 10.000 sigarettenpeuken, verzameld in 4 dagen rond het ziekenhuis. Hiermee wil het ziekenhuis het aanhoudende probleem van roken op het rookvrije terrein zichtbaar maken. Roken is alleen toegestaan buiten het terrein, op enkele honderden meters van de hoofdingang. Kickbokser Rico Verhoeven stapt vanavond in Cairo over op boksen en vecht tegen Oekraïne.

0: trainer Oleksandr Oysiek om de WBC wereldtitel zwaargewicht. Verhoeven, jarenlang aan de top als kickbokser, mag nu zijn benen niet gebruiken. Oysiek is viervoudig wereldkampioen. Er wordt gerekend op tientallen miljoenen euro's aan prijzengeld voor Verhoeven. Dan lokaal nieuws. In Dijk en Waard wordt gewerkt aan een nieuwe coalitie van Lokaal Dijk en Waard, VVD, PRO, D66 en CDA. De partijen verwachten begin juni een coalitieakkoord te presenteren, waarna het nieuwe college ongeveer een maand later aan de slag kan. Onderwerpen als woningbouw, parkeren en duurzaamheid spelen een belangrijke rol in de onderhandelingen. Het weerbericht. Soms wat wolkenvelden, maar de zon komt ook regelmatig tevoorschijn. Het blijft droog en het is 18 graden vlak aan zee tot ruim 22 graden in het binnenland. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Oh boy!
2: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
3: '90s, maar ook de hits van nu.
4: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Filipijnse autoriteiten hebben opdracht gekregen om senator Ronald de la Rosa te arresteren op verzoek van het internationaal strafhof. Het Hoge Rechtshof wees gisteren zijn verzoek tot uitstel af. De la Rosa wordt verantwoordelijk gehouden voor executies tijdens de oorlog tegen drugs onder voormalig president Duterte, die sinds maart vorig jaar vastzit in de Scheveningse gevangenis. Politie- en marineeenheden stonden de afgelopen weken in West-Afrika tweemaal klaar om crimineel Jos Leidekkers te arresteren. Maar beide acties gingen op het laatste moment niet door, meldt de Telegraaf. Leidekkers werd bij verstek veroordeeld tot 24 jaar cel en zou zich in Sierra Leone ophouden. De reden voor het afblazen blijft onbekend. Kickbokser Rico Verhoeven stapt vanavond in Cairo over op boksen en vecht tegen Oekraïner Oleksandr Oysiek om de WBC-wereldtitel zwaargewicht. Verhoeven, jarenlang aan de top als kickbokser, mag nu zijn benen niet gebruiken. Oysiek is viervoudig wereldkampioen. Er wordt gerekend op tientallen miljoenen euro.

0: euro's aan prijzen geldt voor Verhoeven. Het Amphia ziekenhuis in Breda toont sinds deze week een transparante zuil met 10.000 sigarettenpeuken, verzameld in 4 dagen rond het ziekenhuis. Hiermee wil het ziekenhuis het aanhoudende probleem van roken op het rookvrije terrein zichtbaar maken. Roken is alleen toegestaan buiten het terrein, op enkele honderden meters van de hoofdingang. Het weerbericht. Soms wat wolkenvelden, maar de zon komt ook regelmatig tevoorschijn. Het blijft droog en het is 18 graden vlak aan zee tot ruim 22 graden in het binnenland. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. 6 Nederlandse activisten die met een hulpconvooi voor Gaza in Israël vastzitten, worden vanmiddag met een door Turkije gecharterde vlucht naar Istanbul gebracht. Ook 44 Spaanse activisten gaan mee. Verwacht wordt dat de vlucht om 3:10 vertrekt uit de buurt van Eilat en rond 5:50 in Istanbul landt. De Joodse school Geider in Amsterdam is vandaag dicht na een dreigement. De politie zegt dat er een melding is gedaan, maar doet geen mededelingen over de inhoud. Niemand is voor zover bekend aangehouden. In maart ging bij de school een explosief af. Eerder werd een verdachte in Turkije opgepakt voor meerdere aanslagen. In Stadskanaal zijn gisteravond 50 tot 80 asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. Ondanks deze opvang sliepen minstens 4 mensen buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vanochtend rond 7 uur zijn de opgevangen asielzoekers teruggebracht naar Ter Apel. Volgens het Rode Kruis is er geen ontbijt uitgedeeld. Nvidia heeft het afgelopen kwartaal een recordomzet van $81,6 miljard behaald. De netto winst kwam uit op $58,3 miljard, 3 maal zoveel als een jaar geleden. Nvidia is nu het waardevolste beursgenoteerde bedrijf ter wereld, met meer dan $5 biljoen beurswaarde. De concurrentie in de AI-chipindustrie neemt toe. Het weerbericht. Soms wat wolkenvelden, maar de zon komt ook regelmatig tevoorschijn. Het blijft droog en het is 18 graden vlak aan zee tot ruim 22 graden in het binnenland. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's
3: en 90's, maar ook de hits van nu.
4: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Joodse school Geider in Amsterdam is vandaag dicht na een dreigement. De politie zegt dat er een melding is gedaan, maar doet geen mededelingen over de inhoud. Niemand is voor zover bekend aangehouden. In maart ging bij de school een explosief af. Eerder werd een verdachte in Turkije opgepakt voor meerdere aanslagen. 6 Nederlandse activisten die met een hulpconvooi voor Gaza in Israël vastzitten, worden vanmiddag met een door Turkije gecharterde vlucht naar Istanbul gebracht. Ook 44 Spaanse activisten gaan mee. Verwacht wordt dat de vlucht om 3:10 vertrekt uit de buurt van Eilat en rond 6:10 in Istanbul landt. Nvidia heeft het afgelopen kwartaal een recordomzet van $81,6 miljard behaald. De netto winst kwam uit op $58,3 miljard, 3 keer zoveel als een jaar geleden. Nvidia is nu het waardevolste beursgenoteerde bedrijf ter wereld met meer dan $5 biljoen beurswaarde. De concurrentie in de AI-chip-industrie neemt toe. In Stadskanaal zijn gisteravond 50 tot 80 asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. Ondanks deze opvang sliepen minstens 4 mensen buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vanochtend rond 7 uur zijn de opgevangen asielzoekers teruggebracht naar Ter Apel. Volgens het Rode Kruis is er geen ontbijt uitgedeeld. Het weerbericht. Wolken en zon. Het blijft droog en het is 18 tot 22 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
3: Maar ook de hits van nu.

0: Het Openbaar Ministerie heeft daarna 60 slachtoffers geïdentificeerd in de zedenzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. De man wordt verdacht van meerdere seksuele misdrijven tegen minderjarigen. In zijn telefoons zijn circa 500 mogelijk strafbare chats gevonden. Het OM verwacht na de zomer het einddossier af te ronden. Volgende zitting is op 18 augustus. Het Rode Kruis heeft gironummer 72344 geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in Congo en omliggende landen te bestrijden. In Congo zijn 51 besmettingen vastgesteld, in Oeganda 2. Er zijn 139 verdachte sterfgevallen. De WHO bestempelde de situatie afgelopen weekend als internationale noodsituatie. Beschermende materialen en vaccins zijn schaars. Patrick Roest blijft nog minimaal een jaar actief als schaatser en verlengt zijn contract bij Team Regenborg met een jaar. Roest was eerder 3 keer wereldkampioen allround en pakte 4 wereldtitels op de WK-afstanden. Hij mist het trainingskamp van zijn ploeg op Mallorca en kiest voor een andere voorbereiding op het komende seizoen. Het weerbericht. Wolken en zon. Het blijft droog en het is 18 tot 22 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Oh boy!
2: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
3: 80s and 90s.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het Openbaar Ministerie heeft bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd in de zedenzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. De man wordt verdacht van meerdere

0: zekerheid over de rol van de Verenigde Staten en discussies over de Europese bijdrage aan de defensie. Patrick Roest blijft nog minimaal een jaar actief als schaatser en verlengt zijn contract bij Team Reggeborg met een jaar. Roest was eerder 3 keer wereldkampioen allround en pakte 4 wereldtitels op de WK-afstanden. Hij mist het trainingskamp van zijn ploeg op Mallorca en kiest voor een andere voorbereiding op het komende seizoen. Het aantal mantelzorgers in Nederland is de afgelopen 10 jaar flink gestegen. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau verleende in 2024 bijna 39% van de Nederlanders mantelzorg, tegen 33% in 2014. Vooral onder 55-plussers nam het aantal mantelzorgers toe, vaak doordat zij zorgen voor ouders of schoonouders. Het weerbericht. Wolken en zon. Het blijft droog en het is 18 tot 22 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: 80's en 90's, maar ook de hits van nu.
4: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De rechtbank in Rotterdam heeft oud-advocaat Ines Wesky veroordeeld tot 42 dagen cel, gelijk aan haar voorarrest, voor het doorspelen van berichten van en na Ridouan Taghi in de EBI in Vught. Wesky maakte volgens de rechtbank deel uit van de criminele organisatie van Taghi. Zij hoeft niet terug naar de gevangenis. Tegen Kamerlid Gidi Markusover zijn inmiddels 20 aangiftes gedaan vanwege zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers, meldt het Openbaar Ministerie. Het aantal aangiftes kan nog stijgen. Ook kwamen er ongeveer 200 meldingen bij de politie binnen. Het OM beoordeelt of er genoeg verdenking is van een strafbaar feit voor verder onderzoek. De overheid schiet tekort in het bieden van hulp aan burgers die dat nodig hebben, doordat regelingen vaak ingewikkeld zijn. Hierdoor missen mensen ondersteuning waar zij recht op hebben, blijkt uit het jaarverslag van de Nationale Ombudsman over vorig jaar. In 2023 kwamen 25.000 klachten en signalen binnen bij de ombudsman. In de Marokkaanse stad Fes zijn zeker 11 mensen omgekomen en 6 mensen gewond geraakt door het instorten van een appartementencomplex van 4 verdiepingen. Hulpdiensten zoeken nog naar overlevenden. Omringende gebouwen zijn uit voorzorg ontruimd en de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het incident. Het weerbericht. Wolken en zon. Het blijft droog en het is 18 tot 22 graden.

0: bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baartse-security.nl.
1: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Tegen Kamerlid Gidi Markusover zijn inmiddels 20 aangiftes gedaan vanwege zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers, meldt het Openbaar Ministerie. Het aantal aangiftes kan nog stijgen. Ook kwamen er ongeveer 200 meldingen bij de politie binnen. Het OM beoordeelt of er genoeg verdenking is van een strafbaar feit voor verder onderzoek. De rechtbank in Rotterdam heeft oud-advocaat Ines Wesky veroordeeld tot 42 dagen cel, gelijk aan haar voorarrest, voor het doorspelen van berichten van en na Ridouan Taghi in de EBI in Vught. Wesky maakte volgens de rechtbank deel uit van de criminele organisatie van Taghi. Zij hoeft niet terug naar de gevangenis. In de Marokkaanse stad Fes zijn zeker 11 mensen omgekomen en 6 mensen gewond geraakt door het instorten van een appartementencomplex van 4 verdiepingen. Hulpdiensten zoeken nog naar overlevenden. Omringende gebouwen zijn uit voorzorg ontruimd en de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het incident. De overheid schiet tekort in het bieden van hulp aan burgers die dat nodig hebben, doordat regelingen vaak ingewikkeld zijn. Hierdoor missen mensen ondersteuning waar zij recht op hebben, blijkt uit het jaarverslag van de Nationale Ombudsman over vorig jaar. In 2023 kwamen 25.000 klachten en signalen binnen bij de ombudsman. Het weerbericht. Wolken en zon. Het blijft droog en het is 18 tot 22 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De politie heeft een 14-jarige jongen aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam. Eerder werden al 2 verdachten van 15 en 17 jaar opgepakt. De 3 zitten vast en worden verdacht van betrokkenheid. Het slachtoffer werd op 11 mei gevonden. De beperkingen voor de verdachte zijn opgeheven. Het gerechtshof heeft een elektromonteur een voorwaardelijke taakstraf van 120 uur opgelegd voor het veroorzaken van een gasexplosie in een huis in Oldenzaal ruim 4 jaar geleden. De explosie ontstond bij het installeren van een laadpaal. Door de straf voorwaardelijk te maken, wijkt het hof af van de eerdere uitspraak. Hoogleraar Marion Koopmans en voormalig minister Bruno Bruins zijn vrijdag de eerste getuigen bij de parlementaire corona-enquête. In totaal staan 51 verhoren gepland met 47 personen. Onder andere Mark Rutte, Hugo de Jonge, Vert Grapperhaus, Jaap van Dissel en Mona Keizer zijn opgeroepen. Het eindverslag wordt begin 2027 verwacht. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Ronde van Burgos gewonnen. Na 127 kilometer met start en finish in Burgos was zij de snelste in de massasprint. Het peloton bleef grotendeels bij elkaar na 3 beklimmingen van de derde categorie. Wiebes boekte met ruime voorsprong haar 125ste profzege. Dan lokaal nieuws. Dinsdag 19 mei rond 16:45 middags is op de Rustenburgerweg in Herugowaard een meisje op de fiets in botsing gekomen met een auto. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht en ligt nog aan de beademing. De politie onderzoekt het incident en vraagt om getuigen en beelden. Het weerbericht. Wolken en zon. Het blijft droog en het is 18 tot 22 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Het gerechtshof heeft een elektromonteur een voorwaardelijke taakstraf van 120 uur opgelegd voor het veroorzaken van een gasexplosie in een huis in Oldenzaal ruim 4 jaar geleden. De explosie ontstond bij het installeren van een laadpaal. Door de straf voorwaardelijk te maken, wijkt het hof af van de eerdere uitspraak. De politie heeft een 14-jarige jongen aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam. Eerder werden al 2 verdachten van 15 en 17 jaar opgepakt. De 3 zitten vast en worden verdacht van betrokkenheid. Het slachtoffer werd op 11 mei gevonden. De beperkingen voor de verdachten zijn opgeheven. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Ronde van Burgos gewonnen. Na 127 kilometer met start en finish in Burgos was zij de snelste in de massasprint. Het peloton bleef grotendeels bij elkaar na 3 beklimmingen van de derde categorie. Wiebes boekte met ruime voorsprong haar 125ste profzege. Hoogleraar Marion Koopmans en voormalig minister Bruno Bruins zijn vrijdag de eerste getuigen bij de parlementaire corona-enquête. In totaal staan 51 verhoren gepland met 47 personen. Onder andere Mark Rutte, Hugo de Jonge, Vert Grapperhaus

0: tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangepast. Van geel naar oranje. Vanwege maatschappelijke onrust en tekorten. Niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. De ambassade kan Nederlanders beperkt helpen. Er zijn tekorten aan medicijnen en brandstof. Regelmatig stroomuitval en kans op protesten. Ook zijn de spanningen met de Verenigde Staten toegenomen. Ines Wesky is door de rechtbank in Rotterdam schuldig verklaard aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Ze kreeg 42 dagen cel, gelijk aan haar voorarrest, en hoeft niet terug de gevangenis in. De rechtbank nam verzachtende omstandigheden in aanmerking, waaronder haar gezondheid en fouten in het onderzoek. Wesky gaat mogelijk in beroep. Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 voorwaardelijk, geëist tegen een 60-jarige wegenwachter uit Eindhoven. Hij wordt verdacht van het dodelijk aanrijden van een fietser die hem had bestolen. Het incident gebeurde in mei 2022. Ook werd een rijverbod van 5 jaar geëist. Uitspraak volgt op 4 juni. De Britse minister van Financiën heeft aangekondigd dat onder meer koekjes, chocola en pretparktickets binnenkort goedkoper worden. Vrachtwagenchauffeurs hoeven een jaar lang geen wegenbelasting te betalen en de geplande stijging van de brandstofaccijns wordt uitgesteld. Kinderen mogen in augustus gratis met de bus. De maatregelen zijn bedoeld om gestegen kosten te verlichten. Dan lokaal nieuws. Dinsdag 19 mei rond 16:45 middags is op de Rustenburgerweg in Herugowaard een meisje op de fiets in botsing gekomen met een auto. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht en ligt nog aan de beademing. De politie onderzoekt het incident en vraagt om getuigen en beelden. Het weerbericht. Het blijft helder. Bij weinig wind daalt de temperatuur naar 9 tot 11 graden. Vrijdag is

0: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Ines Wesky is door de rechtbank in Rotterdam schuldig verklaard aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Ze kreeg 42 dagen cel, gelijk aan haar voorarrest, en hoeft niet terug de gevangenis in. De rechtbank nam verzachtende omstandigheden in aanmerking, waaronder haar gezondheid en fouten in het onderzoek. Wesky gaat mogelijk in beroep. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangepast, van geel naar oranje, vanwege maatschappelijke onrust en tekorten. Niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. De ambassade kan Nederlanders beperkt helpen. Er zijn tekorten aan medicijnen en brandstof, regelmatig stroomuitval en kans op protesten. Ook zijn de spanningen met de Verenigde Staten toegenomen. De Britse minister van Financiën heeft aangekondigd dat onder meer koekjes, chocola en pretparktickets binnenkort goedkoper worden. Vrachtwagenchauffeurs hoeven een jaar lang geen wegenbelasting te betalen en de geplande stijging van de brandstofaccijns wordt uitgesteld. Kinderen mogen in augustus gratis met de bus. De maatregelen zijn bedoeld om gestegen kosten te verlichten. Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 voorwaardelijk, geëist tegen een 60-jarige wegenwachter uit Eindhoven. Hij wordt verdacht van het dodelijk aanrijden van een fietser die hem had bestolen. Het incident gebeurde in mei 2022. Ook werd een rijverbod van 5 jaar geëist. Uitspraak volgt op 4 juni. Dan lokaal nieuws. Bereid je voor op een spectaculaire en suikerzoete theaterervaring. Op zaterdag 13 en zondag 14 juni brengt theaterschool Kids with Attitude de hitmusical Charlie and the Chocolate Factory tot leven in cool kunst en cultuur. Een voorstelling naar het boek van Roald Dahl, vol humor, magie en talent voor het hele gezin. Het weerbericht. Het blijft helder. Bij weinig wind daalt de temperatuur naar 9 tot 11 graden. Vrijdag is het zonovergoten lenteweer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Britse minister van Financiën heeft aangekondigd dat onder meer koekjes, chocola en pretparktickets binnenkort goedkoper worden. Vrachtwagenchauffeurs hoeven een jaar lang geen wegenbelasting te betalen en de geplande stijging van de brandstofaccijns wordt uitgesteld. Kinderen mogen in augustus gratis met de bus. De maatregelen zijn bedoeld om gestegen kosten te verlichten. Een man in een rolstoel is vanmiddag omgekomen op station Amsterdam Belmer Arena. Volgens de politie gaat het om een ongeluk waarbij het slachtoffer werd aangereden door een trein. Over de identiteit van de man en de toedracht is nog niets bekendgemaakt. Ines Wesky is door de rechtbank in Rotterdam schuldig verklaard aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Ze kreeg 42 dagen cel, gelijk aan haar voorarrest, en hoeft niet terug de gevangenis in. De rechtbank nam verzachtende omstandigheden in aanmerking, waaronder haar gezondheid en fouten in het onderzoek. Wesky gaat mogelijk in beroep. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangepast, van geel naar oranje, vanwege maatschappelijke onrust en tekorten. Niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. De ambassade kan Nederlanders beperkt helpen. Er zijn tekorten aan medicijnen en brandstof, regelmatig stroomuitval en kans op protesten. Ook zijn de spanningen met de Verenigde Staten toegenomen. Dan lokaal nieuws. Bereid je voor op een spectaculaire en suikerzoete theaterervaring. Op zaterdag 13 en zondag 14 juni brengt theaterschool Kids with Attitude de hitmusical Charlie and the Chocolate Factory tot leven in cool kunst en cultuur. Een voorstelling naar het boek van Roald Dahl, vol humor, magie en talent voor het hele gezin. Het weerbericht. Het blijft helder. Bij weinig wind daalt de temperatuur naar 9 tot 11 graden. Vrijdag is het zonovergoten lenteweer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA. Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Domain in een rolstoel is vanmiddag omgekomen op station Amsterdam Bijlmer Arena. Volgens de politie gaat het om een ongeluk waarbij het slachtoffer werd aangereden door een trein. Over de identiteit van de man en de toedracht is nog niets bekendgemaakt. De Britse minister van Financiën heeft aangekondigd dat onder meer koekjes, chocola en pretparktickets binnenkort goedkoper worden. Vrachtwagenchauffeurs hoeven een jaar lang geen wegenbelasting te betalen. En de geplande stijging van de brandstofaccijns wordt uitgesteld. Kinderen mogen in augustus gratis met de bus. De maatregelen zijn bedoeld om gestegen kosten te verlichten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangepast. Van geel naar oranje. Vanwege maatschappelijke onrust en tekorten. Niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. De ambassade kan Nederlanders beperkt helpen. Er zijn tekorten aan medicijnen en brandstof, regelmatig stroomuitval en kans op protesten. Ook zijn de spanningen met de Verenigde Staten toegenomen. Ines Wesky is door de rechtbank in Rotterdam schuldig verklaard aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Ze kreeg 42 dagen cel, gelijk aan haar voorarrest en hoeft niet terug de gevangenis in. De rechtbank nam verzachtende omstandigheden in aanmerking, waaronder haar gezondheid en fouten in het onderzoek. Wesky gaat mogelijk in beroep. Dan lokaal nieuws. De politie zoekt getuigen van het ernstige verkeersongeval waarbij een meisje zwaar gewond raakte in Heerhugowaard. Het slachtoffer ligt nog aan de beademing in het ziekenhuis. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of beschikken over camerabeelden zich te melden. Het weerbericht. Het blijft helder. Bij weinig wind daalt de temperatuur naar 9 tot 11 graden. Vrijdag is het zonovergoten lenteweer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Domain in een rolstoel is vanmiddag omgekomen op station Amsterdam Bijlmer Arena. Volgens de politie gaat het om een ongeluk waarbij het slachtoffer werd aangereden door een trein. Over de identiteit van de man en de toedracht is nog niets bekendgemaakt. De Britse minister van Financiën heeft aangekondigd dat onder meer koekjes, chocola en pretparktickets binnenkort goedkoper worden. Vrachtwagenchauffeurs hoeven een jaar lang geen wegenbelasting te betalen. En de geplande stijging van de brandstofaccijns wordt uitgesteld. Kinderen mogen in augustus gratis met de bus. De maatregelen zijn bedoeld om gestegen kosten te verlichten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangepast. Van geel naar oranje. Vanwege maatschappelijke onrust en tekorten. Niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. De ambassade kan Nederlanders beperkt helpen. Er zijn tekorten aan medicijnen en brandstof, regelmatig stroomuitval en kans op protesten. Ook zijn de spanningen met de Verenigde Staten toegenomen. Ines Wesky is door de rechtbank in Rotterdam schuldig verklaard aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Ze kreeg 42 dagen cel, gelijk aan haar voorarrest en hoeft niet terug de gevangenis in. De rechtbank nam verzachtende omstandigheden in aanmerking, waaronder haar gezondheid en fouten in het onderzoek. Wesky gaat mogelijk in beroep. Dan lokaal nieuws. De politie zoekt getuigen van het ernstige verkeersongeval waarbij een meisje zwaar gewond raakte in Herugowaard. Het slachtoffer ligt nog aan de beademing in het ziekenhuis. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of beschikken over camerabeelden zich te melden. Het weerbericht. Het blijft helder. Bij weinig wind daalt de temperatuur naar 9 tot 11 graden. Vrijdag is het zonovergoten lenteweer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Domain in een rolstoel is vanmiddag omgekomen op station Amsterdam Bijlmer Arena. Volgens de politie gaat het om een ongeluk waarbij het slachtoffer werd aangereden door een trein. Over de identiteit van de man en de toedracht is nog niets bekendgemaakt. De Britse minister van Financiën heeft aangekondigd dat onder meer koekjes, chocola en pretparktickets binnenkort goedkoper worden. Vrachtwagenchauffeurs hoeven een jaar lang geen wegenbelasting te betalen. En de geplande stijging van de brandstofaccijns wordt uitgesteld. Kinderen mogen in augustus gratis met de bus. De maatregelen zijn bedoeld om gestegen kosten te verlichten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangepast. Van geel naar oranje. Vanwege maatschappelijke onrust en tekorten. Niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. De ambassade kan Nederlanders beperkt helpen. Er zijn tekorten aan medicijnen en brandstof, regelmatig stroomuitval en kans op protesten. Ook zijn de spanningen met de Verenigde Staten toegenomen. Ines Wesky is door de rechtbank in Rotterdam schuldig verklaard aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Ze kreeg 42 dagen cel, gelijk aan haar voorarrest en hoeft niet terug de gevangenis in. De rechtbank nam verzachtende omstandigheden in aanmerking, waaronder haar gezondheid en fouten in het onderzoek. Wesky gaat mogelijk in beroep. Dan lokaal nieuws. De politie zoekt getuigen van het ernstige verkeersongeval waarbij een meisje zwaar gewond raakte in Herugowaard. Het slachtoffer ligt nog aan de beademing in het ziekenhuis. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of beschikken over camerabeelden zich te melden. Het weerbericht. Het blijft helder. Bij weinig wind daalt de temperatuur naar 9 tot 11 graden. Vrijdag is het zonovergoten lenteweer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Domain in een rolstoel is vanmiddag omgekomen op station Amsterdam Bijlmer Arena. Volgens de politie gaat het om een ongeluk waarbij het slachtoffer werd aangereden door een trein. Over de identiteit van de man en de toedracht is nog niets bekendgemaakt. De Britse minister van Financiën heeft aangekondigd dat onder meer koekjes, chocola en pretparktickets binnenkort goedkoper worden. Vrachtwagenchauffeurs hoeven een jaar lang geen wegenbelasting te betalen. En de geplande stijging van de brandstofaccijns wordt uitgesteld. Kinderen mogen in augustus gratis met de bus. De maatregelen zijn bedoeld om gestegen kosten te verlichten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangepast. Van geel naar oranje. Vanwege maatschappelijke onrust en tekorten. Niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. De ambassade kan Nederlanders beperkt helpen. Er zijn tekorten aan medicijnen en brandstof, regelmatig stroomuitval en kans op protesten. Ook zijn de spanningen met de Verenigde Staten toegenomen. Ines Wesky is door de rechtbank in Rotterdam schuldig verklaard aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Ze kreeg 42 dagen cel, gelijk aan haar voorarrest en hoeft niet terug de gevangenis in. De rechtbank nam verzachtende omstandigheden in aanmerking, waaronder haar gezondheid en fouten in het onderzoek. Wesky gaat mogelijk in beroep. Dan lokaal nieuws. De politie zoekt getuigen van het ernstige verkeersongeval waarbij een meisje zwaar gewond raakte in Heerhugowaard. Het slachtoffer ligt nog aan de beademing in het ziekenhuis. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of beschikken over camerabeelden zich te melden. Het weerbericht. Het blijft helder. Bij weinig wind daalt de temperatuur naar 9 tot 11 graden. Vrijdag is het zonovergoten lenteweer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.